Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurden en ik verzorg vandaag de Nederlandse Global Radio uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zo dikwijls gedurende de week komt er een onderwerp op me af waarvan ik denk van, oh, daar kan ik een programma over maken. En soms is het een podcast of iets heel gewoons of iets heel bijzonders. En deze keer was het een boek dat ik tegenkwam. 301 leugens en mythes die iedereen gelooft. Een algemene opvatting is bijna altijd fout. Dat is ongetwijfeld de allereerste algemene opvatting. En juist die wordt het meest voor waar aangenomen. Een algemene opvatting zit altijd ergens tussen een stereotype, een cliché of een gemeen plaatszin en wordt daarom voor waar aangenomen, hoewel er geen bewijs voor is. Maar is een algemene opvatting daarom altijd fout? Nee, soms zit er een grond van waarheid in. Maar is de formulering verkeerd? Of is er in de loop van de tijd foutieve informatie aan toegevoegd? Je vermagert niet van water, maar water stilt wel je honger, waardoor je minder de neiging krijgt om je op het eten te storten. En chocolade eten is op zich dan wel geen remedie tegen depressie, maar het geeft wel een euforisch gevoel. En in dit programma volgen er een hele hoop. Ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets. En ik begin met een liedje van John de Bever en die zingt Kleine Leugenaar. En daarna volgt Leugenaar, gezongen door Alexander Klerk.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: En hier gaan we dan met zijn mythes en leugens. Van wortelen word je bruin. Denk niet dat je gewoon een paar worteltjes moet eten om bruin te worden. Deze groente is rijk aan beta-carotene, net als tomaten en broccoli, waardoor je er een gelige kleur van krijgt. Maar dat is niet echt een bruinen. Bovendien moet je er enorm veel van eten voordat je het resultaat ziet van dit hoge gehalte aan carotene in het bloed, dat vooral voorkomt bij kinderen die alleen groentepapjes uit een potje krijgen. Verder is het beschermende effect van beta-carotene tegen de gevaren van de zon niet voldoende. Je kunt dus beter een goede zonnecrème gebruiken. En hier is er nog eentje. De Chinese muur is het enige bouwwerk dat zichtbaar is vanaf de maan. De maan staat gemiddeld 384.400 kilometer van onze planeet vandaan. En de grote muur heeft een maximale breedte van 10 meter. Dus is het niet moeilijk te berekenen dat hij niet zichtbaar is vanaf de maan. Terwijl jij een voorwerp van een dikte van 1 mm over een afstand van 38 kilometer kan zien? De lengte verandert niets aan de zaak. De Chinese muur is evenmin zichtbaar vanuit een satelliet die om de aarde draait. Zelfs New York is niet zichtbaar. Hij is daarentegen heel moeilijk te zien, zelfs vanuit het raampje van een vliegtuig. Er is meer water dan aarde op de aarde. Iedereen weet dat de aarde de blauwe planeet heet, omdat haar oppervlakte voor 2/3 bedekt is met reusachtige oceanen, zeeën en rivieren. Maar dat water is alleen maar aan het oppervlak aanwezig en de dikte van die laag is maar heel klein in verhouding met de doorsnee van de aardbol. Wetenschappers hebben zelf berekend dat als je al het water op aarde in een bol zou gieten, die maar een diameter zou hebben van amper 1400 kilometer. Dat is maar een klein knikkertje in vergelijking met de 12.756 kilometer van onze aarde.

En dat was Frans Bauer met Leugentje om bestwil. De Sahara is de droogste plek op aarde. Echt? De Sahara haalt recordtemperaturen, maar het is niet de droogste plek op aarde. De woestijn van Atacama in Chili is veel droger. En een van de droogste plaatsen op aarde is Antarctica. In het midden van dat continent valt er niet meer dan ongeveer 5 centimeter neerslag per jaar in de vorm van sneeuw of regen. En op een deel van de droge valleien die 2% van het oppervlak van Antarctica bedekken, is er geen sneeuw of regen, omdat de bijna onafgebroken uiterst sterke winden elk spoortje van vochtigheid uit de lucht halen. En de volgende. Spinazie bevat veel ijzer. Dit verkeerde idee is in de wereld gekomen door een tikfout van de secretaresse van een Amerikaanse wetenschapper die aan het einde van de 19e eeuw spinazie bestudeerde. Toen ze het ijzergehalte in deze groente moest vermelden, typte ze 30 milligram, schuinstreepje 100 gram, in plaats van 3 milligram. Dat is tientallen jaren onopgemerkt gebleven, waardoor de fout de hele wereld rondging, vooral door de populariteit van Popeye. Deze zeebonk uit een tekenfilm die in 1933 ontstond, haalde zijn uitzonderlijke kracht inderdaad uit spinazie. In werkelijkheid bevatte zwarte pens, lever, rood vlees, vis en zeevruchten veel meer ijzer, dat ook beter opgenomen wordt in het lichaam dan plantaardig ijzer. En hier nog een mythe. Een kat komt altijd op zijn pootjes terecht. Niet altijd. Hij mag niet van minder dan 1,5 meter hoogte vallen, anders heeft hij niet de tijd om zich om te draaien. Dan loopt hij een groot risico om op zijn rug of op zijn kop terecht te komen. Als de hoogte te groot is, is het niet veel beter. Als een kat uit het raam zou springen om een vogel te vangen die langs vliegt, zorgt zijn evenwichtsgevoel ervoor dat hij zijn lichaam in de goede richting draait. Maar hij wint heel vlug snelheid. Vanaf 2 verdiepingen kan hij zware verwondingen oplopen en overleeft hij zijn val niet altijd.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse Radio in ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als u gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240 8600 of betaal per check. De check dan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Wilma's programma vandaag?
1: En hier zijn nog een paar mythes en leugens. De draaikolk in je wasbak verandert van richting op het andere halve rond. Degenen die dat bevestigen beroepen zich op de kracht van Coriolis, een Franse ingenieur die op de slagvelden van Napoleon zag dat de kogels afweken naar het oosten en daaruit berekend zou hebben dat dat dan op het zuidelijke halfrond omgekeerd zou zijn. Maar deze kracht, die veroorzaakt wordt door de draaiing van de aarde en die afhankelijk is van de breedtegraad, is alleen maar op zeer grote afstanden zichtbaar. Geen enkele badkamer is daar groot genoeg voor. De richting van de draaikolk in de wasbak wordt veroorzaakt door zijn geometrie en door de kleine waterstromingen die ontstaan zijn bij het vullen. En het heeft dus absoluut totaal niks te maken met het halfrond. Chocolade is slecht voor de lever. Als dat waar zou zijn, zouden de Belgen zich veel zorgen moeten gaan maken, want die eten veel chocolade. Maar wees gerust, je lever loopt geen gevaar. Zoals alle voeding die veel vetten bevat, kan chocolade moeilijk te verteren zijn als je er te veel van eet. Een ziekte die trouwens onbekend is bij dokters, is de levercrisis. Het is een bekende uitdrukking die eigenlijk wijst op een indigestie. In werkelijkheid zijn de echte vijanden van je lever alcohol, bepaalde paddenstoelen en heel veel medicijnen. En hier nog een mythe. Het kan gevaarlijk zijn om een slaapwandelaar wakker te maken. Slaapwandelen blijft nog steeds een beetje een mysterie, maar wetenschappers hebben wel aangetoond dat het geen kwaad kan voor de gezondheid om een slaapwandelaar wakker te maken. Er is geen enkel risico dat hij een hartaanval krijgt of zou flauwvallen. Het idee dat het schadelijk is, komt misschien door het feit dat een slaapwandelaar soms agressief is als hij wakker wordt. Het risico is dus groter voor de persoon die hem wakker maakt. Je kunt de slaapwandelaar het beste rustig weer naar zijn bed begeleiden en hem verder in de armen van Morpheus of jouw armen laten slapen.

0: dat was Herman van Veen, die zong over leugens.
1: You're listening to Global.
2: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
0: En ik ga verder met mijn mythes en mijn leugens. GSM's verstoren medische toestellen. Mobiele telefoons worden er vaak van beschuldigd dat ze de werking van medische toestellen verstoren. Veel ziekenhuizen verbieden het gebruik ervan, maar dat is alleen maar theorie. Uit een recente studie van de Mayo Clinic van Rochester in de Verenigde Staten is gebleken dat ze op geen enkele manier de werking van medische toestellen beïnvloeden. Een andere studie uit Amsterdam is minder duidelijk en raadt toch aan om gsm's te verbieden in een aantal gevoelige zones. Maar dat geldt dus maar voor een klein deel van een ziekenhuis. Tulpen zijn afkomstig uit Nederland. Nee, de tulp is een van de oudste symbolen uit het land van de klompen, de molens en de polders, ons Nederland. En toch komen tulpen oorspronkelijk niet uit Nederland. Voor de 16e eeuw had men er zelfs nog nooit één gezien. De tulpen werden in de helft van de 16e eeuw geïmporteerd uit Constantinopel, het huidige Istanbul, waar ze op hun beurt werden ingevoerd vanuit het Verre Oosten. Ze werden heel snel heel populair en winstgevend. En tegenwoordig produceert Nederland miljarden tulpenbollen per jaar. De productie vertegenwoordigt ongeveer 88% van alle tulpen in de hele wereld. In de zomer is het warm omdat de aarde dan dichter bij de zon staat. De aarde draait in een elliptische baan rond de zon. Afhankelijk van de tijd van het jaar is de afstand tot de zon dus anders. Maar op het noordelijk halfrond staat de aarde juist in de winter het dichtst bij de zon. De seizoenen worden dus niet bepaald door de afstand tussen de aarde en de zon. De temperatuurverschillen hebben te maken met de glooiingshoek van de aarde als die rond de zon draait. En in de zomer is het warmer doordat de stralen dan bijna loodrecht op de aarde vallen. De aarde krijgt dus meer energie doordat de stralen over een kleiner oppervlak verdeeld worden.

En dat was Hanny met haar mooi liedje Geen duizend leugens. En hier nog een paar mythes. De Margriet is een bloem. Iedereen gelooft het een beetje, of juist heel erg. Maar nee, de Margriet is eigenlijk een bloeiwijze die bestaat uit talloze bloemetjes. Het hart is een verzameling van massa's kleine gele bloemetjes op een plateau. En de mooie witte strookjes zijn geen bloemblaadjes, maar bloemen die in een cirkel staan. Elk met 5 bloemblaadjes die met elkaar vergroeid zijn. En de Margriet is niet de enige bloem die zo in elkaar zit. De andere is de edelwijs. Dat mooie plantje dat hoog in de bergen groeit, is ook een boeketje op zichzelf. Na het eten moet je een uur wachten voordat je mag zwemmen. Men zegt vaak dat als je meteen na het eten het water induikt, dat je dan maagkrampen kunt krijgen of zelfs kunt verdrinken. Dit zou komen door het temperatuurverschil tussen het koude water en je warme lichaam. Je lichaamstemperatuur zou tijdens de spijsvertering immers hoger liggen, omdat je lichaam dan meer zuurstof en energie nodig heeft. Volgens sommige onderzoeken is die temperatuurstijging echter minimaal. Om je lichaam toch aan het koude water te laten wennen, kun je beter eerst wat water in je nek plinsen en je armen en je lijf wat nat maken. En de volgende mythe is: katten kunnen zien als het pikdonker is. In het pikdonker zien katten evengoed als iemand die blind is en lopen ze met hun snuit overal tegenaan als ze muizen proberen te vangen. Maar zodra er een klein beetje licht is, de maan of sterren, zien deze kleine katachtigen heel goed. Want hun ogen hebben een laagje cellen die het ontvangen licht weerkaatsen. Daardoor gaat het licht nog eens door het netvlies en zien ze scherper. Bovendien zien ze veel verder dan de mens en nemen ze de minste beweging waar, vooral van hun prooien. En hier is er nog een mythe. De sterren die we met het blote oog zien, zijn vaak al uitgedoofd. Er kan een dode ster aan de hemel schitteren, maar het is onmogelijk om die met het blote oog te zien vanaf de aarde. Het duurt 4 tot 4000 jaar voordat het licht van een ster ons oog bereikt. Om een dode ster te onderscheiden, moet hij minder lang uitgedoofd zijn dan de tijd die het licht nodig heeft om bij ons te komen. Dus minder dan 4000 jaar, wat weinig is in verhouding met de minimale levensduur van een ster. En dat is enkele honderden miljoenen jaren. Bovendien moet hij deel uitmaken van de dichtstbijzijnde sterrengroep, die zichtbaar is met het blote oog. Enkele duizenden sterren op de honderden miljarden sterren in ons melkwegstelsel.

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: Rain, hail or shine, 4EB brings the world to you at 98.1 FM.
1: En ik ga verder met de leugens en de mythes. Door het smelten van de ijsbergen stijgt het zeeniveau. Kijk maar naar een glas met ijsblokjes om te weten dat het smelten van het ijs niets verandert aan het vloeistofniveau. Het watervolume dat het gevolg is van het smelten van de ijsbergen is bijna gelijk aan het ondergedompelde volume. Het zeeniveau stijgt door het smelten van de continentale gletsjers, die niet op het water drijven, maar die op vaste grond ontstaan. Verder stijgt het heel sterk door de gevolgen van de opwarming van het klimaat. Het water zet uit en neemt meer plaats in beslag. Koken in een magnetron is ongezond. Over microgolven hebben er heel wat geruchten de ronde gedaan, zoals dat altijd gaat met nieuwigheden. Maar studies van het Wereldgezondheidsorganisatie hebben nooit aangetoond dat ze gevaarlijk zijn. Koken in de magnetron bestaat uit een eenvoudige warmtereactie binnen in de voeding, doordat de watermoleculen in het eten geschud worden. Een magnetron heeft nog andere grote voordelen voor keukenprinsessen. Voedsel kan 10 keer sneller ontdooid worden dan op kamertemperatuur. En het wordt 5 keer sneller gekookt dan in een traditionele oven. Je haar wordt sterker als je het regelmatig knipt. Elk haar bestaat uit een onzichtbare wortel die in de hoofdhuid zit en een schacht van keratine. Dat is het haar dat we zien. Maar dat externe deel van het haar bevat geen bloedvaten of zenuwen. Het knippen van het haar heeft geen enkele invloed op de wortel of op het systeem dat het haar produceert. Je haren gaan dus niet sneller groeien en worden niet dikker. En of je je haar nu regelmatig knipt of gewoon aan zijn lot overlaat, de 100.000 tot 150.000 haren die we op ons hoofd hebben, groeien gemiddeld een halve centimeter tot 2 centimeter per maand. De lengte van een marathon is de afstand die Athene scheidt van de stad Marathon. Dat zou iets gemakkelijker zijn voor de lopers, want de afstand tussen Marathon, waar de Grieken in 490 voor Christus een belangrijke overwinning hebben behaald op de Perzen, en de Griekse hoofdstad, is ongeveer 40 kilometer. De eerste Olympische marathon werd in 1896 gelopen over een afstand van 40 kilometer. Maar wat is dan de reden dat de afstand van de huidige marathons 42 kilometer 195 is? Dat is de precieze afstand tussen de koninklijke loge in het kasteel van Windsor en waar de wedstrijd begon, en het stadion in Londen waar de lopers tijdens de Olympische Spelen van 1908 aankwamen, oftewel 26 mijl 385 yards.

eeuwige lam. In het allerdiepste spring, wanhopig zoeken naar je hand die me terugbrengt. Het zou een leugen zijn om net te doen alsof jouw tranen om niets in je ogen branden, alsof je niet zou bestaan.

hand die me terugbrengt naar mezelf. Het zou een leugen zijn als ik jou nu zeggen zou dat ik het niet delen wil met jou. Je zo verraden.

0: Willeke Alberti die zong net Het zou een leugen zijn.
1: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een

0: zomeruitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!
1: En we gaan verder met onze mythes. Diamant is een perfecte stof. Natuurkundigen werden tot het begin van de 20e eeuw beïnvloed door het idee van orde en zuiverheid van Plato en konden het dus heel moeilijk aanvaarden. Maar ze hebben het toch moeten toegeven. De atomaire structuur van diamanten is niet perfect geordend. Met sterke microscopen zijn er fouten te zien die met het blote oog niet waarneembaar zijn. En dat is goed nieuws, want het zijn die foutjes waardoor een diamant zo origineel en zo mooi is. Zo zijn de subtiele kleuren het gevolg van onzuiverheden in de koolstof en van onregelmatigheid in de structuur. Want borium geeft bijvoorbeeld een blauwige kleur aan de diamant. En de volgende mythe. Ontdooide producten mag je nooit opnieuw invriezen. Deze vermelding is verplicht op de etiketten van diepgevroren producten en ze is gebaseerd op het feit dat voedingsstoffen bacteriën bevatten. Die bacteriën die de koude overleefd hebben, vermenigvuldigen zich als het product ontdooid wordt en overleven weer als ze ingevroren worden en vermenigvuldigen ze zich weer bij kamertemperatuur. Maar je kunt een ontdooid product wel opnieuw invriezen, als het gebruikt is in een bereiding, want dan is het gekookt en zijn de bacteriën dood. Of als het minder dan 2 uur in een kapotte diepvries gezeten heeft, want dan hebben de bacteriën niet genoeg de tijd gehad om zich te vermenigvuldigen. En hier nog een mythe. Van hoeden en petten dragen valt je haar uit. Je kunt je hoeden, petten, barretten en tulbanden houden. Ze hebben niets te maken met het uitvallen of verdwijnen van je haar. Haren hebben geen zuurstof van buitenaf of licht nodig om te groeien. Haaruitval is een reactie op een aantal complexe mechanismen die vooral plaatsvinden tijdens de productie van een haar in je hoofdhuid, ter hoogte van de onzichtbare wortel. Als haren frisse lucht nodig hebben, hoe kun je dan de beharing rond de geslachtsdelen verklaren? Champagne wordt altijd van witte druiven gemaakt. Champagnewijnen worden gemaakt op basis van druiven van voornamelijk 3 rassen. Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier. De Chardonnay is wit en de andere zijn blauw. Eigenlijk gaat het alleen om de schil, want het sap is kleurloos. En dat is een van de redenen waarom de oogstmachine in de champagne verboden is. Doordat er manueel geplukt wordt, komen de druiven in perfecte toestand in de persmachine. En het persen gaat zo snel dat de velletjes niet de tijd krijgen om het sap te kleuren. De plaats van de toetsen op je toetsenbord is gekozen om sneller te typen. De eerste schrijfmachines die in het laatste kwart van de 19e eeuw verschenen, hadden ontelbaar veel verschillende toetsenborden. En de eerste waren alfabetisch. De soorten die het uiteindelijk gehaald hebben en die we nu nog gebruiken, zijn ontworpen om zowel de vermoeidheid van de spieren in je vingers te beperken, als om te voorkomen dat de toetsen geblokkeerd raken. Daarom zijn de letters die in het Engels het meest na elkaar gebruikt worden, over beide uiteindes van het toetsenbord verdeeld. Maar dat weerhield secretaresses er niet van om toch in die tijd nog vliegensvlug te typen.

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer. Bye.